0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het hantavirus, voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam-Slotermeer liep het verkeer vast. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bedstrikt.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Daar heb je Huub, van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste 2 opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. 2 werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Het Veronica weer van Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Wet, wet, wet and wishing I was lucky.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, good morning. Het Veronica Moederschip meldt zich op deze Moederdag. Op deze 10 mei, dus reden genoeg om je moeder even te verrassen vandaag. En niet met een simpele doos Merci chocolade. Nee, echt even wat serieus gedoe. Ook niet een appie, gewoon even een leuke verrassing. Misschien sta je wel in de keuken om een ontbijtje voor haar te maken. Kan natuurlijk, wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Straks vanaf 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in het 80s Only Weekend. Zometeen de Beatles en dit is Dua Lipa en

Ik heb het gevoel dat sinds dit weekend het pas echt licht is om 7 uur 's ochtends. Ik vind het heerlijk, joh. Die zon die schijnt al naar binnen. En de Beatles op je radio en Let It Be. Ik kreeg al een berichtje binnen van de Miranda. Die is lekker aan het wandelen in het bos. En dan stuurt ze zo'n foto met de zon die langzaam door de bomen heen schijnt. Ik vind dat toch prachtig. Voor de rest ben ik een hele stoere 23-jarige gast, hoor. Die zich totaal niet druk maakt om het bos. En welkom zondagochtend. En vanaf aankomende week maak je kans op tickets voor Douwpop. Waar onder andere Somjeu staat. Ook Douwpop is daar te vinden. Skunk en Nancy, ze staan er allemaal. Dus het is heel simpel. Meld je even aan via de app waarom jij naar Douwpop wil. Word je aankomende week gebeld, dan maak je kans op tickets dus voor Douwpop. 2 tickets. En dan maak je ook nog eens een keer kans op een overnachting daar. Hoef je ook niet te regelen. Zorgen wij allemaal voor je. Dus meld je even aan via de app als jij richting Douwpop wil. Zorg ik voor de beste muziek aller tijden. Man at Work zometeen. En dit zijn de Kings of Leon en You Somebody.

0: kan zo voorbij komen. In dat 80s Only Weekend. Ieder weekend vanaf 10 uur bij de One and Only Maurice Verschuren. En vanaf 2 uur bij Dennis Hoebe. Althans, die heeft dit weekend een weekje vrij. Dus Frank van het Hof weer nog op de plek van Dennis. Maar wel gewoon alleen maar muziek uit de jaren 80. Net zoals Man at Work en Down Under bij Veronica. Met binnen nu en 1 minuut onder andere James Bay, George Michael en ook Salt and Pepper.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch?
6: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Veronica Weerbericht.
0: Het was gisteren prachtig weer. Nou, zo lekker gaan we het vandaag niet krijgen. Maar nog steeds mogen we niet klagen, want het blijft droog. Temperatuur dan maximaal 18 graden. Alleen dan iets minder zonnig dan gisteren. Maar goed, oké. Okay, nou, vooruit.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu.
10: Ferry Omen.
11: Met

James Bay en Hold Back the River bij Veronica. Zondagochtendshow en iedereen heeft toch wel eens van die liedjes dat je denkt van ja, dit zou eigenlijk iedereen moeten horen. Bijvoorbeeld als je een nieuw liedje hebt ontdekt, dat je denkt van oh, dit zou eigenlijk heel de wereld moeten horen. Nou, vanaf aanstaande donderdag gaan we beginnen aan het basispakket. Dat is de lijst met liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En dat gaan we doen van A tot Z, oftewel op alfabetische volgorde. Dus we beginnen donderdag bij de letter A en eindigen vervolgens ooit een keer bij de letter Z. En meedenken en meebeslissen mag via radioveronica.nl. Dus welke liedjes moet iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord hebben? Ik ga zelf voor Zangerinus met Romana op de scooter. Ja, moet iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord hebben.

voetbal in de Eredivisie. Want de laatste speelronden zijn zoals eigenlijk elk jaar exact op hetzelfde tijdstip. Vaak zondagmiddag 2:30. Maar vandaag op zondagmiddag 16:45. Let op, staat een hele waslijst vandaag op je te wachten. Onder andere Ajax tegen Utrecht, Excelsior tegen Volendam, Groningen tegen NEC, Twente tegen Sparta, Feyenoord tegen AZ, Fortuna tegen PEC Zwolle, Go Ahead tegen PSV, NAC tegen SC Heerenveen en Telstar speelt vandaag tegen Heracles Almelo 16:45. Oftewel 9 wedstrijden tegelijkertijd. Dus het is maar goed dat zo'n schakelprogramma bestaat. Dat moet je 9 van die schermen naast elkaar houden, dus ook niet zo handig. Dit is nu Hoba Stack.

0: Jackson. En Together Again bij Veronica. Eerst of weer zometeen. En ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar Harry Styles, over exact een week begint zijn tour hier in Amsterdam. En de kans is zeer aanwezig dat hij voor lege stadions gaat optreden. Ja, nee, serieus. Hoe het zit, ik vertel het je zometeen.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in hun hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: goed. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh
4: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Ugly Kids Joe bij Veronica.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow met Ferry O.
2: Yes, welkom op je zonnige zondagochtendshow. De hele dag is lekker zonnig met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Heerlijk. Zometeen onder andere Jazz en de Plastic Population. Ook David Bowie komt eraan in het kader van de beste muziek aller tijden. Straks vanaf 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80. In dat 80s only weekend. En eerst de one and only Harry Styles. De kans is zeer aanwezig dat hij binnenkort, over een week begint zijn tour. Onder andere in Londen staat hij en ook in Amsterdam. Dat hij gewoon in een lege arena staat. Want wat is nou precies het geval? Heel veel mensen zijn hun tickets aan het verkopen. Omdat, wat ik zeg, hij treedt alleen maar op in Amsterdam en Londen. Dus mensen die vanuit Duitsland moeten komen en uit Frankrijk zo. En dat soort plekken allemaal. Die verkopen nu massaal hun tickets. Omdat ze toch denken van, ja, die vliegtickets die komen erbij. En die hotelkosten, dat tikt toch wel aardig aan. Dus heel veel mensen zijn dus nu hun kaartje aan het verkopen. Dus kleine tip vanuit mijn kant. Mocht je nog goedkoop naar Harry Styles willen. De helft van zijn concerten zijn inmiddels leeg. Dus wie weet, of jij gaat nu een kaartje kopen. Of hij staat binnenkort in een lege arena. Dus, arme jongen. Je hoort er nu Harry Styles. Dit is American Girls bij Veronica.

0: Het blijft de rest van de dag in je hoofd zitten. Golden Years, Jordan David Bowie. Bij Radio Veronica, goedemorgen. Zondagochtendshow, Alanis Morissette komt eraan. Ook Outkast, net zoals de Doobie Brothers. En het aller makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. Je kan er namelijk een t-shirt mee winnen. Wat je moet doen, ik ga het je zo meteen vertellen.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Veronica Weerbericht. Yes, good morning. Nou, zo lekker als dat het gisteren was, dat wordt het vandaag niet. Maar het verschilt weinig hoor. Temperaturen richting de 20 graden en het blijft zonnig. Vanavond heel misschien een kleine kans op een kleine bui.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.
10: Met de beste muziek aller tijden.

0: Outkast en Hey Ja.
1: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt.
1: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Het is de zondagochtendshow en elke zaterdag en zondag zo rond 9:15 strooi ik met gratis Veronica t-shirts aan iedereen die er graag eentje wil hebben en aan iedereen die er eentje verdient. Zo had ik gisteren Bjorn aan de lijn en ik vroeg aan Bjorn, goh, waarom wil jij een Veronica t-shirt?
4: Omdat ik hard aan het klussen ben in mijn eerste huisje.
0: Je eerste huisje? Heb je gekocht of gehuurd?
4: Gekocht.
0: Gekocht, oké. Waar ga je wonen?
4: In Tilburg.
0: Nou, ging dus in Tilburg wonen en was het hele weekend druk aan het klussen. Dus ik denk, ja, jij verdient wel een Veronica t-shirt. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Waarom wil jij een t-shirt? Mag je doorgeven via de gratis app. Kan dus echt van alles zijn. Hè. Waarom verdien jij een t-shirt? Mag je doorgeven? Een audio-appje extra leuker. En wie weet stuur ik er zometeen wel eentje naar je op.

0: Shawn Mendes en Stitches.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Het is de zondagochtendshow van Radio Veronica. En elk weekend zo rond 9:15 kan je een gratis t-shirt bij mij winnen. Het enige wat ik voor je nodig heb is een goede reden. Daarom noem ik het ook het simpelste spelletje van de Nederlandse radio. Je hoeft hier geen geluid voor te raden. Je hoeft geen rekening in te sturen. Nee, waarom verdien jij een t-shirt? Mag je doorgeven via de gratis app. Audio-appjes extra leuk. Zo kreeg ik een berichtje binnen van Sonja. Die heeft een man met een bepaald probleem. Nou ja, ze legt het zelf maar even uit.
3: Ik wil een Veronica t-shirt omdat ik straalvioken loop met mijn man die al 30 jaar lang met een t-shirt loopt die inmiddels een crop top is geworden omdat hij 6 maten gegroeid is.
0: Dat vind ik altijd zo mooi. Van die mannen met een, ja, laat ik het een beetje zeggen, iets grotere buik, maar wel met hetzelfde maat t-shirt inderdaad. Dat wordt dan inderdaad een soort van crop top. Dat heb je inderdaad gelijk in, Sonja. Nou, vooral om jou te helpen, maar ook zeker je man, stuur ik voor jou een Veronica t-shirt op. Dit zijn de Doobies en Listen to the Music.

0: Jamiroquai en Can't Heed. Tussen de zondagochtendshow en aanstaande donderdag, hè, beginnen we dus met het basispakket. Liedjes van de letter A tot en met de letter Z. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Op alfabetische volgorde. Dus we beginnen donderdagavond bij de letter A. En gaan zo richting de letter Z. Dus welk liedje moet iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord hebben? Je mag je mening doorgeven, hoeft niet, via radioveronica.nl. Sowieso zo meteen Vanessa Paradis en ook Elvis komt eraan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom €10.000. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks Bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie Olifant.
3: staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Phil Lynott en Old Town bij Veronica. Goedemorgen.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Het is de heerlijke zonnige zondagochtendshow van Veronica op deze moederdag. Heb je je moeder al verrast, misschien wel met een ontbijtje? Of woon je al heel lang niet meer bij haar? En heb je al een appje gestuurd? Ga je vanmiddag even langs, dat kan natuurlijk ook. Kan natuurlijk van alles zijn. Richting de schoonouders natuurlijk ook nog even erbij vandaag. Ja, op deze moederdag. En ja, ik heb even uitgezocht, wat zijn de drie meest gegeven cadeaus tijdens moeder/vaderdag? Dus wat zijn de drie meest gegeven cadeaus tijdens moeder/vaderdag? Ik noem ze zo meteen even op. Dan kan je vandaag misschien een beetje origineel zijn.
1: Radio Veronica, de

Elvis. En Suspicious Minds op deze moederdag. Bij Veronica. Wat zijn de top 3 meest gegeven cadeaus tijdens moeder/vaderdag op 3? Parfum. Oh ja, zo'n Rituals doos, weet je wel. Op 2, chocolade. En op 1, het meest gegeven cadeau tijdens moeder/vaderdag zijn bloemen. Ja, dat je op zich wel kunnen bedenken natuurlijk. Maar goed, alles beter dan zo'n merci-doos of zo'n liefste mama-mok. Ach, dat vind ik ook zo drama. Coldplay hoor je nu. Dit is

0: Ride On bij Veronica. Zondagochtendshow met de beste muziek aller tijden. De Rolling Stones zometeen op het station waar ze thuis horen. Net zoals Carly Rae Jepsen en ook De Dijk.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: tech die het een tikkie anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het wordt een lekkere zonnige zondag met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Het blijft de hele dag droog. En die zon die gaat dus lekker schijnen. Lekker op.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.

0: donderdag dan gaan we beginnen met het basispakket. Oftewel liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van de letter A tot en met de letter Z. Doen we op alfabetische volgorde. En je kan hem samenstellen, jouw basispakket, via radioveronica.nl. Dus ik ga
1: even naar mijn kant. Goedemorgen.
0: Morning, zondagochtendshow.

0: Veronica. En Somewhere Only We Know. Zometeen na 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80. In dat 80s Only Weekend bij de one and only Maurice Verschuur. Zijn we nog uit eten geweest?
1: Jazeker.
0: Oh,
1: toevallig gisteren 2 keer.
0: Ik wil niet
1: het idee wekken dat ik alleen maar uit eten ga.
0: Wat eet jij thuis dan?
1: Ja, we hebben zo'n abonnement op een van die diensten, weet je wel. Met verse eten. Mijn kinderen die haten.
0: Hello Fresh.
1: Ja, die eten dat allemaal niet.
0: Hoezo niet?
1: Ja, vinden ze. Alles wat wij maken, vinden ze niet te veel.
0: Is dat met dat quinoa-spul en dan wel feta moeilijke shit?
1: Ja, redelijk wel, ja. Ja, moeilijk. Sommige dingen zijn heel makkelijk, maar. Nee, toevallig had ik gisteren een zakenlunch.
0: Ja?
1: En ik ging met mijn ouders uit eten. Want we moeten zuinig zijn op onze ouders.
0: Het is moederdag ook vandaag, hè?
1: Moederdag, ja, daarom. En mijn moeder was jarig, dus ik denk, nou, we gaan het allemaal in 1 keer eventjes tackelen.
0: En terecht. Nou, ik denk dat ik vandaag ook nog even een klein hapje. Heb je nog een kleine tip waar ik kan eten vandaag?
1: Jij?
0: Ja?
1: Jij woont in Almere?
0: Ja.
1: Bakboord.
0: Ja, in Almere Haven, dat is een lekker.
1: Dat is een goeie.
0: Och, ik krijg er honger van.

0: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Even overlaten.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
20: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af... dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of vijf voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler.
0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
18: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
18: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
25: Daar heb je Huub, van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
28: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
29: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
30: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
31: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Next Silver. Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: jongens, wat een sfeertje. Wat een sfeertje, wat een sfeertje. Heerlijk. Christopher Cross hoorde je. En Arthur's Team. Oh, wat een heerlijke track is dit, zeg hé. Hey. Uit de jaren 80. En ik heb goed nieuws voor je. Tot 6 uur hoor je hier alleen maar de beste 80's bij je vrienden van Radio Veronica. Aan het begin van dit uur hoorde je ook nog de B-52's met de Love Shack. Een hele goede moederdag wens ik jou en jou en jou. Het is zondag 10 mei. Radio Veronica is hier met de beste 80's. We zitten inmiddels dichter bij 2065... dan bij het jaar waarin Ghostbusters uitkwam. Denk daar maar eens even over na. Dat was 1984. 41 jaar geleden. Oh! Heftig. Alhoewel, de laatste Ghostbusters film, Frozen Empire, ik weet niet of je hem gezien hebt als echte gek, 2024, daar zat hij ook gewoon in hoor, deze track. Ray Parker Jr., hoor je nu?
1: You could accept the fact that this city is headed for a disaster of biblical proportion.
2: What do you mean, biblical?
1: What he means is Old Testament,
2: yes. Mr. Mayor.
1: Real wrath of God type stuff.
2: Exactly.
1: Fire and brimstone coming down from the skies. Rivers and seas boiling.
3: 40 years of darkness, earthquakes, volcanoes.
4: The dead rising from the grave.
5: Human sacrifice.

Band, Abracadabra, daarvoor ABC en ook nog Ray Parker Jr. met zijn Ghostbusters. Ja, de eerste film Ghostbusters 84, daar had je twee. Toen kwam er een hele rare, die was een beetje woke. Dat is eigenlijk ook geflopt. En toen kwam de Ghostbusters serie terug met Afterlife in 2021. Ik weet niet of je die gezien hebt, echt te gek. En Frozen Empire uit 2024. Ja, ik ben zelf nog wel een liefhebber van de films, maar misschien heb jij ze nog nooit gezien. Nou, zeker de moeite waard. Even checken. Radio Veronica met de grootste hit uit de jaren 80. Het hele weekend tot 6 uur. De beste 80's.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Veronica Weerbericht.
11: Vanmiddag een afwisseling van wolken en zon. Het is grote temperatuurverschillen vandaag. 12 graden op de Wadden tot zelfs 20 in Brabant en Limburg. Morgen starten wij de week een beetje koeler met 11 tot 14 graden. Er trekken een paar buien over, maar het is ook wel droog en de zon kan ook schijnen. Dinsdag ook hier en daar een bui, maar wel vaker droog en ook ruimte voor de zon.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Maurice Verschuren.
13: Met

0: Bette Midler hoorde je, Beast of Burden. Je bent bij Radio Veronica en het weekend verdraait tot 6 uur de beste 80's. En om 6 uur begint Wouter van der Goes met het programma De Platenzaak.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: En dat houdt in dat hij 2 uur lang alleen maar leuke vinyl dingen draait vanuit zijn eigen platenzaak. En dat zijn nieuwe dingen, oude dingen, verrassingen. Nou, iedere week wordt er in Nederland heel netjes bijgehouden wat het meest verkocht wordt. En dat heet dan de zogenaamde Vinyl 33. En ik vraag altijd even aan collega Ferry Omen, wat staat er eigenlijk in de top 3 of in de top 5? Weet je dat toevallig?
3: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ja, het is je kan hem niet vinden. Maakt geen reet uit. Maar we hebben hem gisteren al gedaan, laten we lekker zitten. Ferry, ik heb een plaat van jou geleend een tijdje geleden. En je hebt hem vandaag weer meegenomen. En het is van jouw naamgenoot Brian Ferry.
3: Was ik vroeger doodsbang voor.
0: Waarom was je bang voor Brian Ferry?
3: Mijn vader zette altijd albums op zaterdag.

0: beste muziek van de jaren 80. 80s only.
1: Veronica. Nog zo'n lekkere uit de 80s, Maurice.

0: prachtige klassieker met een open dakje. Hij zegt, dit is cruise-materiaal. Deze Don Henley, The Boys of Summer, ja. Zeker, ja. Lekker met het dakje naar beneden en zo. Zonnebrilletje op, heerlijk. Maar pas wel op voor de trajectcontrole, hè. Dat is altijd wel even iets om rekening mee te houden in Nederland. Proclaimers ook nog, I'm gonna be 500 miles. Hey, aan jou de vraag, welke track vind jij dat eigenlijk dat je één keer in je leven gehoord moet hebben? Is er nou een nummer waarvan je denkt, ja, dit moet iedereen kennen, deze plaat? Laat dat even weten via radioveronica.nl. Daar kan je namelijk meehelpen met het samenstellen van het zogenaamde basispakket. We hebben het eerder gedaan, we gaan het nu ook weer doen. Welke nummers moet je gewoon minimaal een keer gehoord hebben? Uitzending is van donderdag 14 mei. Aanstaande donderdag tot vrijdag 29 mei. En jij kan het samenstellen, dus de grootste klassiekers, vergeten parels, alles wat je gewoon een keer in je leven gehoord moet hebben. En we gaan dat alfabetisch rangschikken van A tot en met Z. En jij kan hem samenstellen. En dat doe je dus op radioveronica.nl. Laat even weten wat er in dat basispakket moet. Meer van de beste ethisch hoor je sowieso zometeen. Was Not Was, leuk tijdje niet meer gehoord. Walk the Dinosaur komt eraan. En Daryl Hall en John Oates binnen nu en een paar minuten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
2: Veronica. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh
3: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Hi.
8: Hoi.
9: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
4: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Onze showrooms zijn hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Voor 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler.
26: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Boom, boom, akka lakka lakka boom. Heerlijk dit. Walk the Dinosaur, Was Not Was.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: En Hall & Oates ook nog, and I can't go for that. Ik krijg een appje van Michiel die zegt, 80's, wat een prachtig decennium. Rob die zegt, heerlijk weer de jaren 80. Ben zo blij dat ik die periode bewust heb meegemaakt. Geweldige tijd. En ik krijg ook nog een appje van Doreen die zegt, hoehoe, eindelijk weer de betere 80's. De dag is helemaal goed. En ook nog een appje van Marianne. En die stuurt een foto van alles wat ze heeft gekregen van haar kinderen op Moederdag. En ik zie dat ze erg hun best hebben gedaan. Dat is heel goed. Nou, geniet er lekker van. Wij zijn bij je met de beste muziek uit de jaren 80. Zometeen Boston hier voor je. En dit is Kim Wilde en The Kids in America.
2: Maurice Verschuren.
3: He is a respected man that people like to ask opinions of. I do.

0: Je hoorde onze vrienden van Doe Maar bij Radio Veronica. En smoorverliefd daarvoor Amanda van Boston.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verscheurend vergeten classic.
0: Vanochtend, op deze mooie moederdag, ben ik ook weer het Veronica muziekarchief ingegaan. En heb ik er een track uitgehaald die we bijna allemaal zijn vergeten. Misschien hoor je hem zelfs voor het eerst. Ik ga draaien Word Girl van Skriddy Polidi. We hebben het over 1985. De frontman Green Guardside, die wilde een liedje schrijven omdat in alle nummers in de popmuziek het woord girl voorkomt. Tenminste, heel veel liedjes. En hij bedacht dit. Het was in Nederland een redelijk grote hit, nummer 16. In Engeland een iets grotere hit, hun thuisland, hè, daar scoor je altijd beter. Vergeet de classic voor vandaag. Skriddy Polidi uit 85. Word Girl.

0: Ik krijg nog een appje binnen van iemand die het hoesje stuurt. Kijk, dat is leuk, hè? Dat je weet, ik heb hem op single nog. Lachen, dankjewel. Je hoorde Skritti Polidi met Word Girl. Radio Veronica, de beste 80's het hele weekend lang hier tot 6 uur. Met zometeen Queen en Belinda Carlisle. Komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Veronica Weerbericht.
0: We hebben vandaag een afwisseling van wolken en zon. Temperatuurverschillen zijn best groot. 12 graden op de Wadden tot hier en daar zelfs 20 in Brabant en Limburg. Morgen starten wij de week een stukje koeler. 11 tot 14 graden. Er trekken een paar buien over, maar de zon die schijnt ook. En dinsdag ook hier en daar een bui. Maar het is vaker droog en dan ook veel ruimte voor de zon.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Maurice Verschuren.
11: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
12: Veronica. Hi, this is Brian May from Queen, and you're listening to Veronica Radio. Stay tuned, please, and we play you some Queen tracks.

0: Radio Veronica. Met de Golden Earring en de Twilight Zone.
1: Wat een lekker nummertje.
0: Zo is dat.
1: Op naar de volgende.
2: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Misschien heb je het meegekregen. Eerder dit jaar was er een veiling voor ALS. In februari werd de akoestische Taylor-gitaar van George Kooijmans geveild. Voor 28.000 euro. Totale opbrengst was toen 57, bijna 60.000 euro. Er werden toen ook nog wat gesigneerde drumstokken. Beschilderde drumvellen van Cesar Zuiderwijk geveild. En shirts die hij heeft gedragen tijdens de afscheidsconcerten. Ja, dan denk ik altijd, moet je die willen? Daar is in gezweet hoor. Hey. Het kan warm zijn op het podium. Maar goed, dat is wel mooi. Dat One Last Night concert van de Earring, wat eind januari plaatsvond. En het is allemaal geveild voor het goede doel. Dat is mooi. En deze tracks, we blijven ervan genieten. Ik krijg ook een appje van Kim die zegt, het is ongelooflijk. Iedere keer als ik hem weer hoor, vind ik hem nog steeds goed. Je hoort ook nog Belinda Carlisle en Leave a Light On. Dit zijn je vrienden van Radio Veronica. We hebben hier de beste 80's voor je. En straks over een, iets meer dan een half uur is het weer tijd voor Fout van Oud, de 80's edition. Fout van Oud. Aan jou eigenlijk de vraag, welke foute platen uit de jaren 80 wil je horen? En nou zijn er behoorlijk wat gemaakt hoor. Ze zitten verstopt in films en misschien in reclames uit die tijd. Misschien heb je zo'n lekkere Duitse plaat uit die tijd die echt niet meer kan. Nou, heb je er eentje? Geef hem even door via de gratis Radio Veronica app. Dan kan ik hem misschien straks voor je draaien. Ik heb er al een klein eentje trouwens uit Duitsland. Peter Schilling komt er zo aan met Major Tom. Völlig losgelöst. God, het Duits gaat weer lekker hè vanochtend. Dit is eerst Cyndi Lauper bij Veronica en True Colors. Yeah.

0: appjes al via de app. Ja, appjes via de app. Peter Schilling en völlig losgelost, Major Tom. Ja, ja, hoe is jouw Duits? Ferry Oom is er ook nog.
1: Mijn Deutsch is niet zo goed.
0: Niet zo goed? Nein. Ik heb altijd het idee, als je het eenmaal weer een tijdje spreekt, dan gaat het wel weer.
1: Ik stond vroeger een 9. Dat kwam wel door, ik ben zijn naam even vergeten. Ik weet wel dat zijn voornaam Tom heette. Tom van Kessel heette de beste
0: Tom
1: man.
0: Tom van Kessel, niet Major Tom, maar nee, Tom van Kessel.
1: Tom
0: ja.
1: van Kessel. En Tom van Kessel die zei tegen mij, Ferry, hartstikke leuk dat jij een 9 wil staan voor Duits, want ik stond een 8. Ja. Maar ik heb geen zin om die herkansing te doen, want ja, de zomervakantie begint over 10 minuten, dus ik vul wel een goed cijfer in, dan kon ik naar huis.
0: Kijk, nou heb je er alsnog niks meer aan. Ja. Zo gaan die dingen. Hey, dit is Radio Veronica. Vanaf morgen hebben wij kaarten die we de hele week weggeven voor Douwpop Festival. 29 en 30 mei, jawohl, in Hellendoorn gewoon. In elk programma kan je ze winnen. Dit is Peter.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor moederdag. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Hi.
15: Hoi.
16: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: UB40. Oh, lekker. Where did I go wrong? En ik kreeg een appje van Gert-Jan een paar minuten geleden. Die kwam met, die kwam met deze plaat.
1: Goedemorgen, Maurice. Ik zat zelf te denken aan UB40. Where did I go wrong? Hoe dan ook, of je hem draait of niet. Ik ben blij met de muziek. Het is heel mooi weer. Geniet lekker van het weekend. Hoi, hoi.
0: Hey, dankjewel, man. Ja, lekker. Was leuk om weer eens te horen. Je hoorde daarvoor Prince en Raspberry Beret. En zometeen nog een momentje om even een track op de radio te krijgen. Maar dan een hele lekkere foute uitdaging.

0: Je hoorde The Cure en Just Like Heaven. Leuk om weer eens te horen. En daar straks ook nog 9 to 5 van Dolly Parton. En zij heeft helaas haar concertreeks in Las Vegas om gezondheidsredenen geannuleerd. Ja, ze is natuurlijk 80. Heeft de afgelopen december 6 optredens gegeven in Las Vegas. Maar die werden ook al verplaatst naar september. In een videoboodschap zegt ze dat ze meer tijd nodig heeft om weer op het podium te kunnen staan. Ze zegt: het spijt me dat ik iedereen teleur moet stellen, maar de medicatie moet aanslaan en dat het elke dag wat beter gaat. En het maakt haar een beetje duizelig, de behandelingen. Dus ja, als je duizelig bent, dan kan je moeilijk met banjo's en gitaren en hoge hakken op het podium staan. Dus hopelijk is het snel weer beter. Ik vind het altijd lastig als het goed gaat met onze oude helden. Als het goed gaat met onze oude helden, dan zijn we blij. En als het niet goed gaat, dat is niet prettig. Je hoorde ook nog UB40, Where Did I Go Wrong? Komen heel veel leuke appjes binnen voor Fallout 80s Edition. Want in het weekend draaien we altijd rond deze tijd een lekkere foute plaat. Jan Heijn die komt met noodweer in de disco. Appje van Anja voor Gary Glitter. Ik heb Gijs die komt met Lime Your Love. Dat is leuk, die hebben we een paar weken geleden gehad. Nog een keer Ashwin, die komt met In The Disco. Nou ja, dat soort platen, daar moet je aan denken. En een appje van Theo, en die kwam met deze.
1: Ik heb hier al een foute oude plaat. Dat is natuurlijk Pino Danjo met Ma Quale Idea.
0: Fout van oud. Die is fantastisch. Het is 1981 en ik moet altijd aan vriend en collega Gerard Ekdom denken. Want die kan deze perfect karaoke. Op de seconde. Echt waanzinnig. Leuke suggestie, Theo. Dankjewel. Pino Danjo draait voor je bij Radio Veronica.
2: Ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so

0: Ik krijg nog een appje van Richard die zegt, nou, deze die kan er ook wat van, eigenlijk voor Fout van Oud.
1: Ja, dat is waar.
0: Lang niet meer gehoord ook. Kadans, intimiteit en daarvoor de Fout van Oud suggestie van Theo. Altijd fijn. Pino D'Angio. Dit is Radio Veronica, binnen nu en een paar minuten The Kinks voor je en Tina Turner met de best.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hé, hey, bedankt!
10: Merci!
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Veronica Weerbericht.
0: Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 12 graden op de Wadden, 20 in Brabant en Limburg. Morgen start de week een stukje koeler hoor. 11 tot 14 graden. Trekken ook een paar buien over het land. Maar het is vaker droog en de zon die schijnt geregeld. En dinsdag is dat ook zo. Af en toe een bui, maar ook vaak droog en ruimte voor de zon. Zo meteen hier onder andere de Kinks. En dit is Tina Turner.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Maurice Verschuren.
16: Met de

0: Boy en de Kings ook nog. En Lola en daar weer voor. Tina Turner met The Best. En ik kreeg nog een appje van Herman. En die zei het volgende.
1: Stap ik net in de auto naar mijn vriendin in Bokstel. En wat komt op de radio? Simply The Best van Tina Turner. Het lied van ons PSV. De kampioenen van dit jaar. Ja, ja, heerlijk man. Ik kon nog even luisteren.
0: Goed zo, fijn. Ja, dankjewel Herman. Goed dat je erbij bent. Dit is Radio Veronica. Je kan ons overal horen, DAB Plus, op FM. En als je in de auto zit, zet ons gewoon even op nummer 1, hè, als preset. Dan kun je ons altijd zo snel mogelijk vinden.

Roxette en The Look en de voor Grace Jones met Slave to the Rhythm. Aan jou een vraag. Wat is nou een nummer dat je één keer in je leven gehoord moet hebben? Stel, je kan een nummer doorgeven aan iemand en je zegt van nou, dit moet je gewoon een keer gehoord hebben. Eigenlijk een soort van, ja, basis van je, ja, wat zullen we zeggen, muzikale opvoeding. Je kan het laten weten op radioveronica.nl. We gaan namelijk samen met jou weer het basispakket samenstellen. En die zenden we dan uit vanaf aanstaande donderdag, 14 mei. En dat loopt dan tot en met vrijdag 29 mei. Van A tot en met Z. Welke pareltjes van de muziek moeten daarin komen? Geef het even door op radioveronica.nl. Ik hoor het heel graag van je, oké? Meer van de

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Veronica. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
7: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.
11: Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam, was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
18: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
21: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi, 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Moet je nou weer zo nodig de Hooters draaien op Moederdag, Maurice? Jorden Satellite. En ook nog Don't You Forget About Me van Simple Minds. Dat is ook wel een toepasselijke trouwens voor Moederdag. Don't You Forget About Me. Geniet er lekker van als je vandaag een beetje in de watten wordt gelegd. Je vrienden van Radio Veronica zijn hier met de beste muziek uit de 80's. En het is zometeen ook weer tijd voor een 80's bonanza. We hebben natuurlijk Rob en Carolien die door de week at your service zijn tussen 2 en 4. Dat moet ik wel goed zeggen. En in het weekend doen we dat ook even. Dus heb jij een lekkere plaat uit de jaren 80 die je wil horen? Geef hem maar door. En dat doe je via de gratis Radio Veronica app. Met die app kun je trouwens overal ter wereld naar ons luisteren. En we hebben ook speciaal voor jou een stream, een kanaal non-stop met alleen maar de beste 80's. En ook eentje met 90's. Vind je allemaal in de app. Zometeen hier Redbox for America. En dit is Spandau Ballet met Gold.
1: Maurice Verschuren.
2: No point in your rambling, incoherent response, were you even close to anything that could be considered a rational thought? Everyone in this room is now dumber for having listened to it.

0: Whitney Houston hoorde je Love Will Save the Day. En daarvoor Red Box. En voor America.
1: You have to check him out. There's nobody like this guy. He's doing it for the country more than anything else.
0: Ja, thank you, Don. Ja. Ik draaide hem gewoon voor jou. Omdat ze zo lekker zijn uit de 80's. En morgen is het weer tijd voor de Bonanza. Rob en Carolien tussen 2 en 4 draaien ze al jouw favoriete liedjes. Dus heb je er eentje die je wil horen? Dat maakt niet uit van wanneer het is. Hè. Dat kan ook een recente plaats zijn. Morgen is jouw kans weer tussen 2 en 4. En nu hebben we een kleine 80's weekend Bonanza. En ik kreeg dit appje binnen.
2: Nou Maurice, dan bij deze Shadow on the Wall van geloof Mike Oldfield. Die heb ik ook lang niet gehoord. Zou ook wel leuk zijn. Mooie uitzending met elkaar. Groetjes uit Almelo. Doeg.
0: Dankjewel Raymond voor jouw appje. Uiteraard. Hele leuke. Lang niet meer gehoord. Dus hij draait voor je. Shadow on the Wall, Mike Oldfield en Roger Chapman bij Veronica.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 9,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Veronica Weerbericht.
2: Een moederdag met een afwisseling van wolken en zon. Het is 12 graden op de Wadden en zelfs in Brabant en Limburg hier en daar 20 graden. Morgen starten wij de week een stukje koeler, 11 tot 14 graden. Er zijn buien, maar ook ruimte voor de zon. En ook dinsdag hier en daar een bui, maar vaker droog en lekker een zonnetje hier en daar. Geniet ervan, jongens. Hey. Dit is Radio Veronica, zometeen Tom Petty, I Won't Back Down en Talk Talk nu, Such a Shame.
3: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
1: En nu,
3: Maurice Verschuren. Met

0: Irene Cara fame. Tom Petty ook nog en I won't back down. Ik vind dat een mooie levensinstelling. I won't back down. Ik ga geen centimeter achteraan. Wij hebben voor jou de kans om te laten weten welke platen volgens jou nou nummers zijn die je absoluut een keer gehoord moet hebben in je leven. Wij gaan namelijk weer beginnen met het zogenaamde basispakket. We hebben het eerder gedaan aan jou de vraag. Laat eens even weten welke liedjes nou volgens jou eeuwigheidswaarde hebben. Welk nummer moet je nou een keer gehoord hebben? Hoort het bij je muzikale opvoeding? Zijn het van die vergeten platen die niemand kent? Of die je echt een keer gehoord moet hebben die jij gewoon heel goed vindt? Nou, laat het gewoon weten en dat doe je heel simpel via radioveronica.nl. Vanaf 14 mei hoor je hier het basispakket op de radio en ik heb er zin in. En ik hoop dat jij kan meehelpen met het samenstellen van dat prachtige basispakket.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verscheurend vergeten classic.
0: En jawel, ik help je ook graag een beetje op weg, want ik heb er nu eentje van de band Johnny Hates Jazz. Nou, Turn Back the Clock, die horen we natuurlijk vaak. Het album was 1987, maar er is er nog een nummer die je niet zo vaak hoort. I Don't Wanna Be a Hero. Het was best wel een hit in Nederland, nummer 25. En toch hoor je hem niet zo vaak. Dus de hoogste tijd om die even te draaien als vergeten classic. Johnny Hates Jazz.

0: Michael Sambello hier bij Veronica en Maniac. Hey, vanaf morgen maak jij hier kans bij je vrienden van Veronica en eigenlijk elk programma wel op tickets voor Douwpop. 29 en 30 mei in Hellendoorn. Onder andere Skunk & Nancy, Douwebop, The Sugar Babes, San Mieu en vele anderen. Als jij gewoon luistert vanaf morgen, dan maak je gewoon kansen. Dus bij Gerard, bij Marisa, bij Sander, bij de Bonanza, bij Wout en Frank. En over Wout en Frank gesproken. Normaal gesproken Dennis Hoebe na tweeën. Maar Frank van het Hof is er gewoon. Yo, Frankie!
1: Ja, zo zie ik je nooit en zo zie ik je twee keer in een weekend. Lekker, man.
0: Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is mooi. Jij zit zo meteen op de plek van Dennis. Dennis is even vrij. Jij gaat gewoon lekker verder met de beste ethisch. En ja, ik heb gisteren van je genoten, man. In de auto ook onderweg naar huis.
1: Nou, dat is ongelooflijk sympathiek. Wat lief van je. Ik heb ook genoten van jou de afgelopen vier uur, Maurice.
0: Wat een gezelligheid. En als je iets wil horen, je weet Frank te vinden via de app. En hij houdt je gezelschap zo meteen tot 6 uur met de beste ethisch. Veel plezier, Frank.
1: Yes. Yo, yo. Thanks, team.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie.
0: En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
23: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
22: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
24: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 2:00.
27: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8:00 duren. Een deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstekst niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is hij van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt, bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud, met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
29: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
30: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
31: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
30: Aldi.
29: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
30: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
32: Mamma mia, dat is goedkoop.
31: Dat gaan we vieren.
33: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
34: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
35: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
36: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
34: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
37: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
37: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: Shem Magnificent 7.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Ja, je had natuurlijk een paar van die rapbands, zoals de Sugar Hill Gang. Die hadden al wat liedjes uitgebracht. Sterker nog, die hadden al een hele dikke hit gescoord met dat Rapper's Delight. Je had Grandmaster Flash in The Furious 5. Ik weet niet of je dat wat zegt. The Message, ook een rapplaat. En de Clash dacht, ja, hey, we zijn een punkband, maar laten we het ook vooral proberen. Een van de eerste eigenlijk, nou ja, originele rapplaten begin jaren 80. 1981 kwam de Clash met Magnificent 7. En dat hoorde je bij Radio Veronica in het 80's Only Weekend. Hele weekend lang van 10 tot 6 draaien we alleen maar muziek uit de jaren 80. En er is zoveel goeds gemaakt in de jaren 80. Yazoo ga ik zo meteen draaien bijvoorbeeld. Situation komt eraan. Ook hoor je Soul Sister, The Way to Your Heart. Naar The Cutting Crew en I Just Died in Your Arms Tonight.

0: de bands op dat moment die het lukte om door te breken in het buitenland. Nou, Soul Sister lukte dat behoorlijk goed. Werd een behoorlijke hit in bijvoorbeeld Engeland, maar ook in Amerika. The Way to Your Heart, het was in 1988. Het was het jaar dat Gerard Joling meedeed aan het Eurovisie Songfestival.
1: Representing the Netherlands, his name is Gerard Joling. And his song is entitled Shangri-La.
0: Ik weet niet eens meer wat het uiteindelijk deed tijdens het Eurovisie Songfestival, maar volgens mij heeft hij geen hele hoge positie weten te behalen toen, tijdens het Eurovisie Songfestival, Gerard Joling met Shangri-La. Was ook 1988. Uit dat jaar hoorde je zojuist Soul Sister, The Way to Your Heart. En dit is The Blue Nile en Tinsel Town in the Rain. What?

0: gebracht waren behoorlijk perfectionistisch. En daarom bleven ze uren, dagen, weken, maandenlang, soms wel jarenlang sleutelen aan albums. The Blue Nile en Tinseltown in the Rain hoorde je bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend. Waar je zo meteen deze hoort. John Farnham, You're the Voice, komt eraan.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
2: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag blijft het lange tijd droog. Het zou kunnen zijn dat tegen het einde van de middag er een klein buitje valt. Met name in het zuiden van het land is die mogelijkheid er. Morgen dan wordt het een stuk kouder. Wordt het eens niet warmer dan 10 graden. Morgenavond kan het guur worden, veel wind. Ook de dagen daarna is het koud voor de tijd van het jaar.
7: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdop.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
7: Frank van het Hof.
6: Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica.
7: Radio Veronica.
6: Radio Veronica.
7: De beste 80's.

jaren 80. Dit was haar grote comeback in de jaren 80. Met een beetje hulp van Stock Aitken en Waterman, die toen al behoorlijk wat hits op hun naam hadden staan. Stock Aitken en Waterman ken je onder andere van Rick Astley. En op het moment dat je dan deze plaat hoort van Donna Summer, dat This Time I Know It's For Real, hoor je ook meteen dat het Stock Aitken en Waterman is. En voor de duidelijkheid, Rick Astley, die je onder andere kent van deze. Luister naar het beginnetje. Ook Stock Aitken en Waterman. Nou, Rick Astley heeft meerdere platen uitgebracht, zoals bijvoorbeeld deze, Whenever You Need Somebody. Let weer even op dat begin. En dan heb je dus Donna Summer. Ook geproduceerd door Stock Aitken en Waterman. De plaat die je zojuist hoorde, This Time I Know It's For Real. Luister even hoe die begint. Ja. Nou, dit was toch wel een heel kenmerkend geluid van Stock Aitken en Waterman in de jaren 80. En ze hebben zoveel meer gedaan. Ze hebben samen ook nog een leuke plaat uitgebracht. Dat is Roadblock. Die hoorde ik volgens mij gisteren bij Maurice voorbij komen in het Ethisch Olie Weekend. Want daar luister je naar. Het is Radio Veronica met in het weekend van 10 tot 6. Echt alleen maar de allerbeste Ethisch. Mocht je suggestie hebben, mag je dat er doorgeven via de Radio Veronica app.

Fleetwood Mac en Little Lies. Het komt van het Seven Wonders album van Fleetwood Mac. En op dat album staan behoorlijk wat dikke hits. Het album komt uit 1987, maar onder andere Seven Wonders staat erop. Everywhere, Big Love. Het zijn wellicht allemaal liedjes waarvan jij vindt dat ze in het basispakket moeten. Van die liedjes die je generatie op generatie wil doorgeven, ga naar radioveronica.nl. Binnenkort zenden we hem namelijk uit. Het basispakket van de muziek.

Maar ja, dat zou een liedje van Fleetwood Mac kunnen zijn. Of iets van dat album. Geef het maar door. RadioVeronica.nl. En dan vanaf komende donderdagavond. Dan gaan we hem uitzenden. Het basispakket van de popmuziek. Dus Radio Veronica, 80's Only Weekend. Luister je naar met zometeen Chris Isaac. The Wicked Game naar Mick Jagger. And Just Another.

0: Extended Love, Softcell komt eraan. Veronica.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Aldi. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozeloot bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Aldi.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegen Gas, tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
22: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
25: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Het was een Nederlander die ervoor zorgde dat deze plaat een hele dikke hit werd, omdat zijn versie namelijk in de hitlijsten belandde. Peter Slaghuis was het.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Hij zit achter de hitversie van New Shoes en I Can't Wait, hoorde je in het 80's only weekend. Bij Radio Veronica draaien we alleen maar muziek uit de jaren 80 tussen 10 en 6 op zaterdag en zondag. En dat is lekker, want er is zo ongelooflijk veel goeds gemaakt in de jaren 80. Nou, dat ga ik in ieder geval de komende uren nog even aan je bewijzen. Als je suggesties hebt, mag je dat laten weten via de gratis Radio Veronica app. Ga ik het voor je draaien. Sting hoor je in ieder geval zometeen voorbij komen. Fragile komt eraan, ook de Pointer Sisters. Ga John Parr. En zit Elmo's Fire.

waren behoorlijk succesvol in de jaren 80. Onder andere dankzij het album waar dit vanaf komt. Het album Breakout komt uit 1984. Op dat album I'm So Excited, Jump For My Love en dit heerlijke plaat Automatic van The Pointer Sisters. Ik ben ooit behoorlijk nat gegaan op de voornamen van The Pointer Sisters. Die vraag werd gesteld in een popquiz. Ja, hey, noem die maar eens even zo 1, 2, 3 op, weet je wel, van de zusjes Pointer. Hoe dan ook, ze hebben lekkere liedjes uitgebracht in de jaren 80. En je hoort dus in het 80s Only Weekend bij Radio Veronica met Queen en One Vision.

0: Fried Chicken. Meteen honger hebt. A Queen en One Vision hoorde je in het 80's Only Weekend van Radio Veronica, waar je zometeen deze hoort. The Quick Rhythm of the Jungle komt eraan.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Veronica weerbericht.
0: Vandaag blijft het eerst een lange tijd nog droog, maar het zou kunnen dat tegen het eind van de middag er een klein buitje valt. Zo'n 13 tot 19 graden vandaag nog. Morgen wordt het ineens niet heel veel warmer, meer dan 10 graden. En morgenavond kan het behoorlijk guur worden met veel wind. Ook de dagen daarna is het koud voor de tijd van het jaar.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van de Bonanza.
10: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
11: En nu
10: Frank van het Hof.

Het was 1987, dat is een goed jaar. Toen Michael Jackson het album Bad uitbracht. Het werd niet zo succesvol als het Thriller-album dat hij een paar jaar eerder uitbracht. Maar alsnog stonden er 5 nummer 1 hits op 1 album. Dat had nog nooit een artiest gepresteerd. En Michael Jackson deed het wel. Dit was dan de 5e. Bad van Michael Jackson. Hoorde je bij Radio Veronica.

Je kan eigenlijk geen betere plaat draaien op zondag dan Mr. Mr. met Kyrie. Het betekent, ja, het komt uit het Grieks. Het betekent Heer, ontferm u. Nou, dat is een mooie zondagse gedachte, toch? Mr. Mr. Kyrie hoorde je in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. Ben nu de Stranglers. Ja, dat is dan weer tegenovergestelde. Gaan over drugs. De Golden Brown.

0: Stranglers en Golden Brown bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend, waar je zometeen deze hoort. George Michael en Aretha Franklin komt eraan.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
18: Het is 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn twee mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
21: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
27: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
28: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
27: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
29: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
30: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
31: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
29: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.

0: In de jaren 70, de jaren 80, fantastische liedjes uitgebracht. The Who, You Better You Bet, komt uit 82.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: We draaien alleen maar de beste muziek uit de jaren 80 in het weekend van Radio Veronica. Het is 80's only weekend op deze zondag, Moederdag. Ik hoop niet dat er heel veel mensen zijn die nu schrikken en denken, oh, echt, is Moederdag vandaag? Nou ja, je kan wellicht nog een liedje aanvragen via de radio. Als je registreert via de gratis Radio Veronica app. Met daarin de favoriete 80's plaat van je moeder. Dan ga ik hem voor je draaien. Dit is de Duran Duran en A View to a Kill.

In 1982 leek het nog ver weg. 1999. Nou, in 1999 werd de plaat ineens weer heel erg actueel. Werd die veel gedraaid, ook op de radio, vanwege die millenniumwisseling. Waar iedereen ongelooflijk bang voor was. Want ja, zouden de klokken het wel volhouden? Zouden computers op hol gaan slaan? Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk allemaal niet gebeurd. Maar Prince had wat dat betreft een vooruitziende blik. 1999 hoorde je van Prince in het 80s Only Weekend. Met nu Wet, Wet, Wet, een Angel Eyes.

0: ik hou hier toch wel van, hoor. Wet, wet, wet en Angel Eyes hoorde je bij Radio Veronica. Dit 80s Only Weekend, waar je zo meteen de stoere gitaar hoort van Guns N' Roses. Sweet Child of Mine komt eraan.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag was echt een prima dag, maar het zou kunnen dat het zometeen iets koeler wordt. Morgen, dan wordt het sowieso niet warmer dan 10 graden. Morgenavond kan het guur worden, veel wind. Ook de dagen daarna behoorlijk koud voor de tijd van het jaar. Dus pak nog even die laatste uren zon mee.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdop.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Frank van het Hof.

0: Ik hou hier wel van hoor. Earth, Wind & Fire, EWF, The Mighty Elements of Earth. En Love Goes On hoor je in het 80's Only Weekend.
1: De beste 80's. Ier weekend op Radio Veronica.
0: Sowieso hebben ze echt fantastische liedjes uitgebracht in de jaren 70 en de jaren 80. Earth, Wind & Fire. En ze staan gewoon nog steeds op het podium. Een paar jaar geleden heb ik ze wel gezien. Tijdens de North Sea Jazz. De grote man achter Earth, Wind & Fire, Maurice White. Die is inmiddels overleden. Maar zijn broer staat nog steeds op het podium. Op gitaar, ja, dat is echt een fenomeen om te zien. Die man die geeft echt alles op zijn leeftijd. Voor Dean White speelt nog steeds bij Earth, Wind & Fire. Te gek, hoorde je in het 80's Only Weekend bij Radio Veronica. Waar uiteraard ruimte is voor jouw suggesties. Heb je een goede 80's plaat, geef het door. Via de gratis Radio Veronica app. Dan fiets ik er maar zeker tussendoor. Elton John is dit. En het prachtige Nick.

Het was 1985. Niemand had enig idee waar deze hele plaat over ging. Overigens nog steeds niet. Mattia Bazar en Ticento. Sowieso 1985. Het was een beetje het jaar waarin Italo echt behoorlijk populair was. Want Italo, dat ging echt, nou, heel Europa door, joh. Ongelooflijk lekker. Mattia Bazar hoorde je in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. Waar je nu Tears for Fears hoort. Dit is Change.

0: tijd komt eraan. Veronica.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: extra scherpe aanbiedingen. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 5:00.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. Een vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de 1-na-laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters, omdat hun club vrijwel zeker degradeert. Het Veronica weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoop. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
16: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.

0: Het werd aangeboden aan heel veel artiesten, deze plaat.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: En ook echt niet de minste. Rod Stewart, Tina Turner, ze kregen allemaal deze plaat aangeboden nadat het geproduceerd was, geschreven was. En vervolgens was het Olivia Newton-John die ermee vandoor ging. Nou, het heeft daar zeker geen windeieren gelegd, deze plaat. Eigenlijk altijd als er iets met beweging en jaren 80 is, dan wordt deze plaat wel weer uit de kast getrokken. Physical van Olivia Newton-John hoorde je bij Radio Veronica in het 80's only weekend. We draaien alleen de beste muziek uit 80's. En dit is daar dan een mooi voorbeeld van. Measurenets komt er zo meteen aan. Heartache Avenue. En dit is Midnight Oil. And Beds Are Burning.

dat is mooi, hè? Dus Phil Collins uit 1988 en A Groovy Kind of Love in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. De plaat werd veel eerder ook een succes in 1965. Toen werd Groovy Kind of Love uitgebracht door een band genaamd The Mindbenders. Sterker nog, die scoorde er een behoorlijke hit mee in Amerika. Je hoorde zojuist de versie van Phil Collins. Dit is Diana Ross.

0: en Chain Reaction hoorde je bij Radio Veronica in het 80's Only Weekend, waar je zometeen deze hoort. Pamela Toto komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Veronica Weerbericht.
0: Geleidelijk aan wordt het wat kouder vanavond, morgen. In de middag wordt het deze niet heel veel warmer dan 10 graden. Morgenavond kan het guur worden met heel veel wind. En de dagen daarna is het koud voor de tijd van het jaar.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van de Bonanza.
11: Met Rob en Carolien.
9: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
10: En nu
9: Frank van het Hof.
11: Met

verschillende versies van Billy Ocean en de Caribbean Queen. Zo heb je ook de European Queen en de African Queen, afhankelijk van het land waar het nummer werd uitgebracht. Billy Ocean heeft heel veel hele dikke disco-hits op zijn naam staan. Love Really Hurts Without You, ook te gek. Maar die komt uit de jaren 70. Die hoor je dan niet in het 80s Only Weekend, waar je wel zomaar een Fergal Sharkey hoort. Nou, doe maar!

0: Elk weekend hoor je op Radio Veronica van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds alleen maar de allerbeste muziek uit de jaren 80.
1: Het weekend van Radio Veronica. 80s only.
0: Ja, we noemen dat dan het 80s only weekend. En Frugal Sharky is daar

bracht dit uit aan het begin van de jaren 80. Paul Simon. En Late in the Evening hoorde je bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend. Met zometeen na 6 uur. Wouter van der Goes en de platenzaak. Ik weet dat hij hier al dagenlang heel druk mee is. Hij kijkt hier elke week kijkt hier toch weer naar uit. Om op zondagavond dan alles van vinyl te mogen draaien. Hij heeft heel veel nieuwe releases verzameld. Zijn wasstraat, zijn vinyl wasstraat heeft aangestaan de hele dag. Alles klinkt weer optimaal. Zometeen in de platenzaak na 6 uur en na Madonna. Dit is Like a Prayer. Like a Prayer.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Even over later.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7:00 en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
2: Verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig onderzoek.

Rebel Rebel van David Bowie. Ja, goedenavond lieve mensen, welkom. Zondagavond, dit is de platenzaak bij Radio Veronica. Mijn naam is Wouter van der Goes en wat ik doe is heel veel muziek draaien. En dat komt dan allemaal van twee pick-upjes af waar ik in het midden sta. Vandaar de platenzaak. In je hoofd zou je ook kunnen denken aan een grote platenwinkel die de deuren heeft geopend. En waar je links en rechts allemaal mooie schappen vindt met van die prachtige glimmende schijven erin. Mocht er dingen zijn die je graag wil horen, dan vind ik het helemaal niet erg als je dat doorgeeft. Ik maak dit vanaf mijn eigen zolderkamertje, te midden van al mijn platen. Dus ik kan over het algemeen het meeste wel terugvinden als ik het heb. Want dat is natuurlijk wel de beperking die je hebt bij het vinyl. Wat het mooie is dat in Nederland ook wordt bijgehouden wat er afgelopen week allemaal aan vinyl is verkocht. En dat gebeurt in de vinyl 33. Daar staan de 33 best verkochte LP's van afgelopen week. En afgelopen week kwamen we ook deze tegen. Het album Legend van Bob Marley

daar zit dan wel weer een mooie cirkel in het rondverhaal bij. Ik kreeg eigenlijk meteen aan het begin van de uitzending een appje van... dan moet ik even kijken, sorry, ik was je naam vergeten. Oh ja, Jonathan. Jonathan, en die zei, enkele weken geleden draaide je Brainbox, Down Man. Zou je die nog een keer willen draaien? Ik denk, ja, maar dan moet ik gaan zoeken. Want ik weet dat ik hem ergens op een verzamelaar heb. En weet je welke verzamelaar dat is? Dat was Veronica, dank u. Dus echt gewoon van het oude Radio Veronica nog op zo'n zendschip. Je ziet die boot ook op de voorkant. En dat is een verzamelaar waar zeg maar, alle grote hits van die periode op stonden. Nederlands bandje, 1969. Dit was de eerste hit die ze hadden. En je hoort hem eigenlijk veel te weinig. Al dus Jonathan, die daar wel een punt heeft. En daarom is hij nu gedraaid. Brainbox, Down Man. En daarvoor nog... Oh ja, daarvoor Bob Marley, die opnieuw is verkocht afgelopen week. En I Don't Wanna Wait In Vain. In de platenzaak bij Radio Veronica. Met de Bengals.

kan me dat zo goed herinneren. Op de lagere school, ik denk dat het groep 7 of groep 8 is geweest. Ja, daar wilde ik natuurlijk ook altijd plaatjes draaien. En dat was een schoolfeest. En dit was gewoon de hit van dat moment. Ik moest hem hebben. Het kon niet anders. Want anders dan zou de avond in het water vallen. Dus ja, dan ga je naar in dit geval de Free Record Shop in Alkmaar. Want daar woonde ik. En voor 14,95 kocht je dan de maxi-single. Want die duurde wat langer en dat was makkelijk. Wat ik niet kon weten was dat ik jaren later nog steeds zoveel plezier van deze

0: Kijk, en dit is een mooi voorbeeld van wat vinyl met je kan doen. Dit is natuurlijk een prachtige plaat die je op allerlei streamingplatforms gewoon kunt vinden. Maar ik moest hem op LP hebben. Ik vind hem zo prachtig. Het album is 24 Hours, of althans zo heet het van Sommieux. En daarop staat deze Tonight. En wat een zenuwachtig tyfusmuziekje is dit eigenlijk. Maar goed. Het was alleen maar om je even te vertellen dat dit Sommieux was. En dat je luistert naar de platenzaak van Radio Veronica. En dat er nog veel meer aankomt zometeen van vinyl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wouter van der Goes.
0: Dit is de platenzaak.

0: zo'n computerdingetje, weet je wel. De Bug van Dire Straits bij Radio Veronica in Den Platenzaal. En daarvoor, Rock My World van Michael Jackson. Echt wel een leuke LP, die number ones. Wat ik al zei, het is vooral het zijn de Amerikaanse hitlijsten die zijn gebruikt of iets wel of niet nummer 1 was. Dus denk ook bijvoorbeeld aan liedjes als... wacht, ik zet even die LP uit, want die begint wel heel rot te kraken nu. Liedjes als Break of Dawn. Nou, dat kennen wij hier helemaal niet in Nederland. Of One More Chance. Ook niet zo heel bekend. In Amerika waren dat wel dikke nummer 1 dit. En daarom staan ze op deze LP van Michael Jackson. Overigens, donderdagavond zijn we bezig om met een leuke groep luisteraars, misschien ook wel met jou, naar de film te gaan, naar de bioscoop te gaan, om die Jackson-film te kijken. Morgen in het middagprogramma dat ik met Frank van het Hof doe, rond 3:50 een update of we een bioscoop zo gek hebben kunnen krijgen om wat kaarten voor ons achter te houden. Morgen 3:50 daar meer over. Misschien wil je wel mee met ons. Nou, het komt maar lekker uit. Nee, ik zoek even een LP. Wacht, waar heb ik hem? Ik doe het wel even uit mijn hoofd, want ik kan de hoes niet vinden. Het is een LP van Billy Joel, die een paar jaar geleden met Record Store Day uitkwam. Ik heb er gisteren al een verhaaltje over verteld bij Maurice. Omdat namelijk dit een van de eerste keren is dat Billy Joel New York State of Mind speelt. En zelf ook nog niet precies weet wat hij met het liedje moet. Sterker nog, hij is eigenlijk voor zijn doen belachelijk gezellig aan het begin. En legt ook uit waarom hij deze plaat heeft gemaakt, maar dat hij zelf toch echt niet uit New York komt.
1: I don't live there, so... I live about 80 miles north, and I don't even know it's there. Well, this is for New York in general. Shut up, Billy, and play. It's called New York State of Mind. I like these jazzy intros. They worked on Piano Man. Remember the... So I'll throw it on this one. We're all in Manhattan right now, okay? We're all gonna take a cab home. Nobody's walking, right?

0: ja.
1: Ik heb de hoes inmiddels gevonden. Ja, die Billy Joel lult al door. Die zat lekker op zijn praatstoel die avond. Het is een opname gemaakt in 1975 in de Great American Music Hall. Die volgens mij Californië was. Is nog steeds trouwens. Maar hoe dan ook. Een van de eerste keren speelt hij New York State of Mind en legt hij uit. Op een voor zij doen bijzonder grappige manier en wijze. Waarom hij het liedje heeft gemaakt. Goed, hè? En later zou hij nog een klein beetje fine-tunen. En de uiteindelijke versie is ietsje anders geworden. Iets minder saxofoon, maar toch. Billy Joel, New York State of Mind. Een mooie uitgave, een paar jaar geleden bij Record Store Day. Dit is de BB&Q Band.

0: Afgelopen is hij. Hey, zo gingen we van New York State of Mind naar drie wijken in New York, namelijk Brooklyn, Bronx en Queens, oftewel BBQ, oftewel BB&Q Band. Want misschien wil je dat wel heel graag, maar het heeft werkelijk niets te maken met het cremeren van biefstukken in de achtertuin, met de barbecue. Nee, BB&Q Band en On The Beat, het is de laatste van dit uur platenzaak, maar er is meer waar dit allemaal vandaan kwam. En dat hoor je zo meteen. Tot 8 uur vanavond is de winkel gewoon open.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorg.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
6: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
5: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

nooduitgang voor het goede doel. Hoppa. En dat was applaus en terecht. En er komt nog veel meer applaus aan in het geval van Henk Westbroek. Want afgelopen week werd bekend dat het goede doel met Henk Westbroek één van de artiesten is die zal gaan optreden bij de Zwarte Cross. En dat vinden wij heel leuk, want daar zijn we natuurlijk. Daar zijn we bij. Veronica. Mooie album kwam eruit.

Het is bijna irritant, moeilijk om te kiezen wat je van Bruno Mars gaat draaien. Want er is zoveel dat heel veel wordt verkocht op vinyl de afgelopen weken. Sowieso, het album The Romantic gaat heel goed. Maar er is dus nu ook een LP uitgekomen met, zoals dat heet, collaborations. De samenwerkingen die hij heeft gedaan. Ja, en eigenlijk, jongens, ze staan er allemaal op. Van Die With A Smile met Lady Gaga tot Uptown Funk. Tot ook de dingen die hij heeft, een paar dingen die hij heeft gedaan met Silk Sonic. Met Anderson Paak. En ook deze, Cardi B, deed mee met Finesse Bruno Mars in de platenzaak bij Radio Veronica.

Seven Nation Army. Van de White Stripes in de platenzaak bij Radio Veronica. Ik neem je even mee terug naar 1982. Dan wordt er een discoliedje uitgebracht. Wordt niet een enorm groot hit, maar is wel lekker. Misschien herken je hem wel, deze. Ik hou ervan. Evelyn Champagne King. En Love Come Down. Nou, het is dus 1982. En dat liedje wat je net hoorde van Evelyn Champagne King komt uit de fabriek van Kashif. De man leeft helaas niet meer. Was een goede producer. Die man die kon echt wat. Een jaartje later is er op Jamaica iemand die denkt, wacht eens eventjes, ik maak er een reggae-versie van. En eigenlijk moet je die draaien als het een graadje of 25 is, weet je wel.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Wouter van der Goes.
7: Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica.
9: En Gerard is er morgenochtend weer, hè?

Ja, ik had keurig een jingle klaargezet, maar op een of andere... Oh ja, hier, ik heb hem al gevonden. Ja. Ik zit te kijken van wat ik het ding nou neergezet, maar ik heb hem alweer gevonden. Badlands van Bruce Springsteen in de platenzaak brengt ons bij Marvin Gaye. Zeer van toepassing, what's going on?

een oud liedje, maar actualiteit maakt dat hij nog best wel van toepassing is, hè? What's going on, Marvin Gaye? En eigenlijk, het liedje erachteraan, What's Happening Brother, is nog meer, nou ja, in de roos, zal ik maar zeggen. Is voor leuk voor volgende week.

1987, het album Joshua Tree van U2. Where the Streets Have No Name. Ja. Yeah. Dit is en blijft een hartstikke mooi liedje.

van de platenzaak dicht. Ik kan er nog eentje draaien en die mag vandaag niet ontbreken. Ik vind het zo mooi. Op een gegeven moment komt het album uit, Moon Safari van Air. En dat komt natuurlijk op cd uit, want vinyl hadden wij allemaal afgezworen. Maar inmiddels kun je die plaat gewoon kopen en verkoopt die echt heel erg goed. Sterker nog, vorige week stond hij in de vinyl 33. Moon Safari daarvan, All I Need. Die is de afsluiter, deuren gaan dicht. Zometeen Bob non-stop met de beste muziek aller tijden. Maak er een hele mooie zondagavond van.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Are you drinking my Müller milk protein?
6: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
23: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
24: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
25: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu vijfde na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl. Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel

0: Opel.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango? Huh? Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Hoi.
11: Hoi, hallo.
12: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10:00.
23: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
24: Even pauze.
5: Even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
25: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
26: Even over later.
27: Ik ben aan het streamen.
26: Sorry.
27: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
28: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
29: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
30: Dat is een zonnig prijsje.
29: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer.
31: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

Koop bij Aldi 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Ja,

0: Radio Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je

0: bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Ben je ook nieuwsgierig?

0: via Douwpop.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gezondheidsminister Hermans gaat uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van de cruiseschippassagiers die in thuisquarantaine moeten. Ze hebben 2 keer per dag contact met de GGD en moeten uit de buurt blijven van huisgenoten. Dat moet genoeg zijn. In Nieuwsuur noemde Hermans het passend en volgens de Europese gezondheidsrichtlijnen. Niet eerder kwamen er zo weinig windturbines bij in Nederland als vorig jaar. Dit jaar wordt er zelfs een daling verwacht, blijkt uit cijfers van de overheid. Op veel plaatsen worden oude, kleine windturbines de komende tijd afgebroken. Maar omdat het stroomnet vol is, kunnen er niet overal grote nieuwe molens voor terugkomen. Noorwegen heeft een officiële waarschuwing gekregen voor het optreden op het Songfestival. De EBU vindt het te sexy. Volgens de zanger van Noorwegen moeten ze wat dingen veranderen aan het optreden, omdat het te uitdagend is en niet familievriendelijk. Maar ze vinden het bij Noorwegen wel de leukste waarschuwing die ze konden krijgen. En FC Barcelona is voor het 2e jaar op rij kampioen van Spanje geworden. In El Clasico tegen Real Madrid werd het 2-0. Daardoor is Barcelona niet meer in te halen met nog 3 speelrondes te gaan. Het is de 29e keer in de geschiedenis dat Barcelona kampioen is. Voor Frenkie de Jong is het zijn 3e Spaanse titel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van vierenschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.